en je lippen roses er bij wijn. Jij is mijn gypsy girl, jij is mijn crazy one, je t'aime.

vliegen. Jij ziet hem voor mij een handvol sterfwoorden om terug zo ze komen ren. Jij zult lief wat hem doen en ik verrok hem hoog.

ontijd van gierdheid. Jij ziet hem voor mij, jij. Handvol staat voor de, komt er zo ze komen rijden.

ei sunt moi, suseros plar optivate. Eniu lepe, prusus ar beivei. Ei smai, gypsiga, ei smai, crazy one. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Maar somtijds vergeet ik, jij zie je voor mij.

Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

mij bloed benot. Vol heb die angst een medebied. Maar dus mijn kans, mijn mooiste akkoord.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

dominee sê ook, stof tot stof, aanstap begraafplaas toe. Net hoe roep een stem van achter, van oom Willemse procureur. En ja, sy testament moet eens opgemaak word, so wou oom Willem dit moest laat gebeur. Die begrafenis stoet in zierest, almal tot een murg gestuur. Maar die wetsman hou om by sy punt, dis wettig en so gaan het gebeur. En hy hou sy muur die brief omhoog, en lees dat almal hoor. Geskokte stilte trek net soos, een velbrand oor elke oor. En so skryf oom Willem,

0: Goeie wense, goeiemôre. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, dis Knippie, hoe gaan dit? Goeiemôre.
0: Môre om Tommy, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met om Tommy?
1: Dit gaan hem goed, dis Knippie, hom gesond, dankie. Die baie dankie vir die aanmoediging van daai woorde van goeiemôre.
0: Plezier, my oom.
1: En daar is een keer gekregen, het is een weeskind. Toen zei ik voor die oom, nee oom, ik heb geen weeskind. Hij zei, dat je pa, je ma, is dan niet meer daar. Hij zei, nee, je redt me niet, dat is hier. En dan met grootste, mijn grootste maak. En hij heeft mijn grootste maak uit die dieren. En dat weggevat, nee. Want hij is mijn vader en mijn moeder. Maar ik vertrouw op hem. Ik zei, dat wil ik niet. Leslie, je vrouw Lea, je vrouw Nietzke, zuster Levine, Logies, Koekie van Sint, en iedereen wat zo stil is in de laatste dag. En Annelies en Jack. Het analyse dat je een muskel geeft dat ik haar nummer kan krijgen. Als een woord. En kan misschien weer verder iets van. En niet dat ik zo spelen.
0: Ik zal kijken daarna. Ik zal kijken daarna om Tommy.
1: Om Tommy. En ik vertrouw op haar. Ik vertrouw dat ik woorden van Ingrid doe. En dat ze ook, je kan de woorden, als de mensen het kan luisteren, vast. Het is ook gewoon, in de geestelijke leven.
0: Ja, om te mee.
1: En laat het goed zijn en een gezien dag.
0: Bye, dankjewel, om te met een prachtige dag.
1: Mensen in Blom, maar u ook. Oké, dan.
0: Als je om te mee goed gaan, om te mee.
1: Oké, het is met dat jongmannetje van het vandaag ben ik.
0: Tot ziens, om Tommy.
1: Tot ziens.
0: Ja, dis soos, as ons luisteraars maar net kan weet wat om Tommy deurgaan, en dan is hy nog in die oggend so vrolik en so dankbaar vir die genade van die Here. So, yes, ons kan vanoggend net terugkyk en op wat die Here al vir ons gedoen het en dankbaar wees. Ons tyd nou 20 minute oor 9. Jy's ingeskakel op Hartklop FM. Ek wil ook net vir Walter en Magda, Ousie en Boetanel, soos ons hulle ken, maar ook net vir Lips en Jean Dentlinger sê, baie, baie dankie, dat ek weer eens die voorreg kon hee, om 'n bietjie saam met hulle te kon kuier. Môre is mis nie vir ons beloof nie, so, maak die beste van elke dag, wat jy by die Here kry, spandeer dit met geliefdes, as jy kan, moenie tyd verby laat gaan, want tyd is kosbaar. 21 minute oor 9, terwyl ons lyn stil is, kan ons maar luister na Snit, en ons luisterers weet, mos ek stop hier Snit nie, kom ons hoor gou wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Hartklop, goeie môre, Roosknop. Ek wens nog iemand kan vir my op daai mooi woord gee, Roosknop, maar nou sê ek Daisy, ek is nou hy jou klein wit madeliefiekie.
0: Dis prachtige blommetjies, daai.
2: Gaan dit goed vanmôre, Eentjie?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
2: Nee, wat alright. Ek voel net bewoe en gelukkig en ook ja. My seun is vandag 38 jaar oud. François McNabb, ek wil net vir hom sê, ek is baie, baie trots op hom, vir die man wat hy geword het. En mag God vandag vir hom oorvloedig seën en beskerm en sy drome waar maak. Ek is so dankbaar dat hy my seën is en mag die nuwe jaar vir hom net vreugde, gesondheid en vrede inhou. Ek is so baie, baie lief vir hom. Ek gee nou vanoggend vir hom vir Psalm 23, die Here is my herder. Daar is ook so gesang. Die mense, dit is altyd as 'n troosgesang gebruik, maar ek kan hom nou nie sing nie.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

wetgewer Jorge Rodriguez sê die aantal beseerdes bly onveranderd op 16,740. In La Guayara gaan die berging van liggame voort uit die puin van dosyne ingestorte geboue. Venezuelaanse owerhede het nog geen skatting verskaf van die aantal mense wat steeds vermis word nie. In La Guayara is byna 20,000 haweloses in tydelike kampe ingeprop wat in stadions, openbare pleine en op sypaadjies opgerig is. Meer as 850 geboue is beskadig en 190 het heeltemal ineengestort volgens amptelike syfers. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanavond om 7 uur gehoor word.

13 minute voor 5 uur op ons horlosie. Andriet met Sonder Woorde, Alex met Sirkel van ons liefde. Om 5 uur kyk ons na die Namibiese nuus hoofstrekke.

0: Hierdie is Bea van der Vyver met Cremora Koffie. Kom ons gesels gou verkeerssake met konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofstad stadspolisie gewys. Konstabel, goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag Sheva en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede. Die verkeersligte van NS Pieter en Mbapad en Rensburg en Rooi. Die verkeersligte van NS Pieter en Mbapad en Rensburg en Rooi. Verkeerslichte van NS Pieter en Mbapad en Rensburg en Rooi. Maar ook die verkeerslichte van NS Pieter en Mbapad naar die Bierhoogweg lekker op Rooi. En die verpadsluiting. Met Tietje straat niet in de pad in de richting van NS Pieter en Mbapad is gesluit in constructie. Dan bewegen we naar de oostelijke voorsteden toe. Die RS van Pagekeer en Kerkveit. Alle verkeerslichten functioneren normaal in de oostelijke voorsteden. En die verpad werkt in constructies. Het wezenpad en oude pad is onder constructie. Moet rustig worden aangeraaid om voorzichtig te versieren in die area. En kijk op de padsluiting. Die aanvraag van oude pad naar mijn domein en mijn vijfhoek heeft gesleed. We zien ook dat het gesleed is bij de kanten weer in constructie. Die wenselijk op een vijfpad in de herkant is gesleed in constructie. Geen verdere obstructies of ongelukken op die stuk aangemeld nu. En indien er enige ongeluk of obstructies is, komt dat gerust van onze stadspolitie voor een tol-vrij nummer 061-302-302. Maar dank je, Sheriffa. Dat is al van mijn kant op.
0: Maar dank je, constabel. Aangename middag voor jou verder toegewens.
1: Maar dank je, Sheriffa. En tot ziens.
0: Goed gaan. Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofstad, wat ons tyd te staan gebring het op, is 19:05.

Ja, dis country op sy beste, George Strait se Amarillo by Morning, ook Luke Combs 1-2, of eerder in Engels, One Too Many, en dan Alan Jackson, heeltemal seker weet saam met hom gesing nie, Where I Come From, Jason Geskakel op Hartklub FM. Nou, ek het ook vanavond besluit, ek kan so, jy weet, so raak aan die geskiedenis van country muziek, maar nou nie elke liedjie daar aan koppel nie, want anders raak dit eerder een geskiedenisles, wat ek nie heeltemal wil hê nie, 'n bietjie geskiedenis met baie lekker country muziek. Nou, ons gaan voort met die Zac Brown Orkest, Chicken Fried, en daarna The Carter Family, Keep on the Sunny Side. Ja, as een mens die verhaal van country muziek begin vertel, dan moet jy teruggaan na die 1920s. Denk nou maar net aan gisterandse groot sokker, Argentinië en Spanje, maar in 1920 was daar nie hierdie

groot reuse stadions nie, ook nie digitale opnames vir wereldbeker toernooi nie. Maar wat daar wel was, was families, gemeenskappe en musikante wat hulle stories met eenvoudige instrumente vertel het. En een van die belangrikste name uit daardie tydperk was die Carter Families. Ons luister na Chicken Fried, na the Carter Families, Keep on the Sunny Side. Dis Hartklub FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van Nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

jou. En ek soek jou keer op keer, en ek wonder waar jy heen. So stik mis voor die som, het jy een dag net weggeraak.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.